0: These beautiful things that I've got.
1: Grote zorgen over toenemend geweld tegen vrouwen.
2: Het hoogste aantal executies in Iran in 8 jaar tijd.
1: Palestijnen ontheemd op westelijke Jordaan-oever.
2: Ook in Nederland staan LHBTQIA+ rechten onder...
3: Het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen. Doe deze week de deur open voor de collectanten van Amnesty International of doneer via amnesty.nl.
4: Tired of traditional energy? TP Solar creates innovative solar parks, combining clean power with nature and even small livestock grazing. We transform challenging spaces, like landfill sites, into thriving renewable energy hubs. Discover our pioneering approach firsthand. Visit TP Solar today.

0: Grote zorgen over toenemend geweld tegen vrouwen.
1: Het hoogste aantal executies in Iran in 8 jaar tijd.
0: Ontheemd op westelijke Jordaan-oever.
1: Ook in Nederland staan LHBTQIA+-rechten onder...
2: Het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen. Doe deze week de deur open voor de collectanten van Amnesty International of doneer via amnesty.nl.
3: Tired of traditional energy? TP Solar creates innovative solar parks, combining clean power with nature and even small livestock grazing. We transform challenging spaces like landfill sites into thriving renewable energy hubs. Discover our pioneering approach firsthand. Visit TP Solar today at our main office in Amsterdam. Together, we switch to renewable energy. tpsolar.nl.
4: This is the Next Radio News. I'm James Martin.

0: grote zorgen over toenemend geweld tegen vrouwen.
1: Het hoogste aantal executies in Iran in 8 jaar tijd.
0: Palestijnen ontheemd op westelijke Jordaan-oever.
1: Ook in Nederland staan LHBTQIA+ rechten onder...
2: Het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen. Doe deze week de deur open voor de collectanten van Amnesty International of doneer via amnesty.nl.
3: Tired of traditional energy? TP Solar creates innovative solar parks, combining clean power with nature and even small livestock grazing. We transform challenging spaces, like landfill sites, into thriving renewable energy hubs. Discover our pioneering approach firsthand. Visit TP Solar today at our main office in Amsterdam. Together, we switch to renewable energy. tpsolar.nl.
4: This is the Next Radio News. I'm James Martin. A powerful hurricane is bearing down on Mexico's Baja California region. Hurricane